0: Ik weet alleen dat ik zei van die de strijd in dat. Ik hoop dat daar het van de
1: Zo, zodat er een blik in de ogen en wordt van talen. Huh?

dan en hij weer. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken. Die clown heeft je zwaar op gezoek, dus doe hem een lol en concentreer doe. Laat u niet afleiden door uw vol of uw lief. Luistert, come on. Hier gaan we, sper de ogen, oren wijd, open uw bek, trek de ketting.